0: flaneerd weer, meende eene van die dooms. Dat weer jo wonderboer, meist zo als wenn Madame Gordon een facelifting kregen het. Die voorstelling van een chirurg die hier en daar zo'n beetje wat wegschnibbelt, wat niet meer zo recht frisch is, leidt ons allen beetje smustergrün. Aber ergens werd er ook wat aan. En daarom aan deze stee een grote dankeschön aan al die lui die door wie mitarbeit heeft, dat wie vergoen wegen en voller een gordon uitstelling geneten konden, die frisch en toch ook commodig weer van Joan Meto Butendiek.
1: Meta Butendiek, die ganz eigenen Ansichten unserer Bäuerin aus der Wesermarsch.

koude, regenachtige herfstavond. En ik liep alleen naar huis. Het was al voorbij met de nacht. Het was donker en koud. En terwijl ik over straat liep, wist ik dat ik door die steeg moest. Die steeg waar ik doorheen moest als ik naar huis wil. Ik had geen keus. Terwijl ik langzaam dichterbij kom, begin ik te trillen. Want ik weet dat hij er zit. Ik weet dat hij er zit. En die moet er langs. Eenmaal aangekomen, weet ik het niet meer. Kan hij nog terug? Nee, ik kan niet terug naar huis. Nee, ik kan niet terug. Het is zo laat. Ik moet naar huis. In de steeg, daar staat hij. Vol spriet aan de staart. Vunzig zich gewacht. Die priemende ogen, die kijken me aan. En hij weet dat ik weet dat ik nergens heen kan. En ik ben helemaal van hem. Hij komt dichterbij, ik kom dichterbij. Ik kan niet meer terug. Ze staan ook achter me. Zijn mijn vriendjes. Die vieze pootjes. En ze kijken me aan. En ik wil weggaan, maar ik kan niet weg. En ik wil weg en ik kan niet weg. En zij gaan niet weg. En ik wil weg en ik ga niet weg. En ze gaan niet weg. En ik ga niet weg.